0: van 7 en wind wat ook nie veel gaan plaan nie, net so 7 km per uur. Eindelijk een prachtig, prachtige dag. En wat een prachtige sonsondergang het ons nie gehad gestraal nie, met so een see wat seepgat was. Wat maandag aan betref, bykie meer wolke wat ons kan verwag, bewolkte dag, maar nog steeds matige weer, hiervan die 24 graden maximum minimum van 10, en dinsdag ook een lekker sonskyndag, maximum 22 en een minimum van 10, en dan raak het klein bykie koelerig hier teen woensdagse kant as dit begin daal met temperature van 20 graden maximum minimum van 9, en dan sien ek donderdag lyk dit of daar kansie is vir bykie reen. Wat gaan voordier is, die temperatuur is om het daal tot en met 15 graden en een minimum van 4, maar weer kan tussen verander, so dit is maar net vir jou voorsig van wat om te verwag. Dus wat die Helderberg aan betref, kom ons kyk hier na Stellenbosch se kant, ja, vandag ook een prachtige sonskyndag met lekker matige warm weer, sonskyndag, maximum 24 graden, minimum van 8 vanavond, en die wind wat net so 11 km per uur gaan waai. Wat morgen betref, baie dieselfde type weer met sonskyndag, maximum 23 en een minimum van 9 met 7 km per uur van die wind wat gaan waai. Dan dinsdag raak het begin stadig, maar seker bietjie koeler geraak met een bewolkte weer wat ons kan voortduur, maar matige temperatuur van so 21 graden, minimum van 10. Woensdag nog sonskyndag met bewolkte weer, maximum 19 en een minimum van 11 met een baie sterk wind wat gaan waai, so om by 28 km per uur. Maar hier vanaf sondag, maandag en dinsdag moet ek sien ek uit na lekker weer wat Stellenbosch van betref. Kom ons beweeg dan na Kaapstad toe. Kaapstad vandag ook een sonnige dag, maar bietjie koelerig as die rest van ons. Temperature vandag een maximum van 22 graden, minimum van 8, en maandag ook baie dieselfde type weer met sonskyndag, klein bietjie wolke, een maximum 21 graden en minimum van 10. En dan dinsdag, een bewolkte dag wat voor lê, temperature maximum 18 en een minimum van 11, en een wind wat ook eigenlijk veel gaan plan nie, wat so tussen 11 en 7 kilometer per uur gaan voordier. Dit is wat jy weer aan betref, is ons sien uit na een lekker, prachtige sonskyn dag, definitieve dag vir buiten, so ook vir maandag, en wind wat ook eigenlijk veel gaan plan nie, so. Maar ons sien uit na bietjie reen, hier teen donderdagse kant sien ek. Wat die verkeer aan betref, moet ek sê, op hierdie staan nog niks rarig om te rapporteer hier in die Helderberg area nie, en die snelweg is ook nog lekker stil, daar is nie probleem nie, ons kyk nie daar na die N1 inbound direction westbound. There's a stationary vehicle on the N1 inbound off the ramp to the M7. M7 left, the lane is closed. Expect delays, and dit is nou al daar vir die afgelope 20 minute, maar hier in die Helderberg nog niks rarig nie. Dien jy op iets afkom, is jy baie welkom vir my dit te laat weet. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-106-936. Nog lekker muziek wat voorlee. Ek het Miles Smith, Drive Safe, ja nie, gepraat vir die verkeer.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6.

0: daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Turn it up.
2: Or live stream via heldebergfm.co.za.
0: heldebergfm.co.za.
2: This is Heldeberg FM
0: 93.6.
3: Hier is ingeskakeld op Heldeberg FM 93.6 en is een groot voorreg om weer Pastor Kobus Brouwers van Jubilee Life Gemeente saam met ons hier te hê. Goeiemôre Pastor, hoe gaan dit?
4: Alles wel my kant man.
3: Ja, prys die Here daarvoor. Terwyl ons so gesels, het jy gehoor van Brian Dukinson, groot sanger en musiekskrywer. Dis my baie, jy weet, hy is op 60, is hy nou hemel toe. Hy is in hierdie week, hy is bekend vir hy liekie kam. Now is the time.
4: Dat reg, ja.
3: Jy weet, daai, jy weet, en ook het groot geworden, ek weet nie of jy ook het groot geworden, daai muziek, ja, dis hy hemel toe. En kan jy geloot, ook so vannig, 60, daar is die man hemel toe.
4: Tja, dis jonk hoor.
3: Maar ja, soos ek wil jou nie blij dat die Here, soos die Here op die hart het deel.
4: Vriende, groet in Jesus naam, lekker vir my om te kan kom vanochtend en net een kort woord te bedien. Vanochtend, 9 uur, kom Grabouw en Salaris Pas saam. So ons de Grabouw gemeente kom vanochtend Salaris Pas toe. En ek is seker, hulle sal op pad al. So 9 uur het ons een saamtrek nagmaaldienst in Salaris Pas. 9 uur, so ek gaan vinnig deurkom om die woord van die Here te bedien. So daar is nie kerk vanochtend in Grabouw nie, maar wel kom hulle saam met Salaris Pas. 9 uur, Oudling Weber in Eerste Rivier. 9 uur, Evangelisberg, Pastor Ronnie in die Versante Kraal. En dan 10 uur is ons hooftak in Perl. Gewoonlik kom ek elke sondag, kom ek so half 11 voor 11 se kant, kom ek in Perl aan. Maar 10 uur vanochtend, ons hoofkerk in Perl. Ons is baie opgewonde, excited, wat besig is om te gebeur. Die dak is nou finaal heeltemal op. Dak is op, my kantore is afgebreek en dinge begin rechtig waar nou momentum te neem en as een gemeente is ons so dankbaar om te kan sien die groei en die vordering wat besig is om plaas te vind in ons bouwproject en ons vertrou die Here om by Oktober maand amtelik in te wees. So baie dankie vir al die gebede, al die ondersteuning, ons waardeer dit. Kan nie geloof, ons is alweer in die 8ste maand en die jaar is letterlijk alweer bezig om te gaan en dis mys vrouwe maand en wie weet, volgende week gaan ek vandag kom en bykie met die vrouwe kom praat. Ek weet volgende week vanaf sondag aand af sondag, maandag en dinsdag aand is ek by die AGS kerk in Oudtshoorng waar ek vir 3 aande by een vrouwe konferentie gaan wees. So dis volgende week sondag aand, maandag aand, dinsdag aand doen ons een groot vrouwkonferentie by die AGS kerk in Oudtshoorng. So ja, dit is vrouwe maand en moontlik kom ek volgende week in een kort woord te bedien vir al ons vrouwe. Moet nie weggaan nie, blind geskakel, gaan terugkom en een vinnige woord bedien.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy every Sunday from 6 to 9 a.m. on Heldeberg FM
2: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

En daar was Culture Club met Karma, Chameleon. En het voor het was Black and White dear Michael Jackson. Baie welkom, jy is

0: for you, boy.
1: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
2: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
1: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.